0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Stief

Nee, ik word hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat pinte weet je, als ze. Ja, die zit er niet meer daar, maar dat is maar, we hebben het toch.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat zal maar te wild.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: Daarom zie je, die hebben nog een rutbussel, de kansen wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutbussel die drukken, dan gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkusiets!

0: De andere hebben een rutbus, de katse macht de wild.
1: Ja.
0: De rutbus, die drie, dan kussen die trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stief.

0: Daarom zie je, die hebben nog een rutbussel, de kansen wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutbussel die erin, dan gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.